0: Kan je doen?
1: Kan je dat doen dat maar hey.
0: Kan je veel aan?
1: Kijk wel eens af hoe mannen deze allemaal naar jou. Oh ma.
0: Hey mag.
1: Dat de jood dat de generaal daar weer op huis kan. Man, jij zo.
0: Inderdaad.
1: Ah, ik had niet in zien, nou wel, dat is. Zeg je mami, zo, als je het niet doet, ja, dan ga je het niet zo, zit daar, bla.
0: Zit daar,